0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer.
1: In der vierten Lektion sah wieder der Schreiber fängt das Brief an mit Gott und Jesus Christus. Er sagt, dass Gott ladshaft durch sein Sehen Jesus Christus zu uns gerät. Wir sagen, dass der Schreiber Jesus sehr hochheben wird und Wort Jesus nur für ein Platzhaft. Und das verdächtige Programm, wo wir seinen, dort der Schreiber prüft zu erklären, wer Jesus Christus wirklich ist und wo alles durch ihn geschaffen ist. Wir wollen noch seinen, dort Jesus hat alles gedonnen, wo er braucht, um uns von unserer Sündenschuld zu raden und wo wir diese Radung können teilhaftig wollen. Ich lade ihn nur weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns widerlehrt von Jesus und wer er ist und was er hat für die und für mich gedonnen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter musst rechtlich sein und zu allen zu hören. Amen. Hier ist weiter Matthäus, Prediger Elmer Reimer.
2: Wir sind von dort bei den zweiten Vers gekommen in das erste Kapitel in das Hebräerbuch im Neuen Testament. Bevor ich hier nicht sehe, pinig mit uns an die Rechte, und dort ist auch nicht mein Zweig, pinig durch dit zu gehen. Wie es wiegeleibe, dort dit ein Brief ist, der dem Herr Jesus einen besonderen Weg verstellen wird, und wie wollen am Sinne, so als Gott sein Heilige Geist, jeder einem von uns Einsicht geben wird, in die Herrlichkeit von seiner Person. Dort ist sehr wichtig. Ein Bibellehrer sieht das so als dit. Die Wissenschaft von Christus, die uns fehlt, dort wir uns bekehren können, regt nicht to für christliches Wolse, über Verwurzgone am Herr, oder Heiljung, oder Vollkommenheit. Ich glaube, dort ist so, he seht dann auch, da ist ein Ding, dort uns fehlt. Und dort ist, dort wie Jesus beter kennen lehren. Dort ist, wo wir Wolse worden, an dem Herr. Wir sagen dort fähiget mal hier, in den ersten Vers, dort Jesus Christus hecher am Wirt ist, als die Propheten, weil all die Propheten können mal steckwies prophezeien. Gott erlaubt niemals irgendeinem von den Propheten ein vollkommene Appenbohrung zu geben. Dort mit alles totgestalt wurde, dort eine sogar im Olden Testament kriegt. Aber nu haft Gott schließlich gerät, ganz und gar, im Falle und versichert, durch sein Sehen. De Hebräer, dat eerste kapitel, de tweede vers. Haf nu en deze laatste dag, to ons gereed, derg zien zien, dem hij bestemd haft alles te over, derg dem hij de welt gemaakt haft. Zoals wie dat feiert moet zeggen, dat zegt eindelijk, dat God derg den zien gereed haft. Hij zegt dat hij en deze laatste dag, to ons gereed haft. Mij is zo dat woord ons, is hier zeer wichtig. Hij heeft gereed tot de nemelige soort mensen, tot den hij in dat Oude Testament gereed had. En dat werden dan Hebreeën, de Juden. En hij zegt, tot de voders. En hij had dat gedaan, door de profeten. Also werden de voders im Oude Testament levende, neem ik aan. Nu, wanneer God zijn laatste woord gegeven heeft, en zijn zin, Jezus Christus, dan is dat zijn laatste woord tot ons, krijgt nu. En deze tijd. Als Jezus de drie jongen om boord genomen had, en daar veraan verheerlijkt werd, en Mozes en Elia door kwamen met hem te reden, kwam door een stem van voren aan hemel, en die zei, dit is mijn liefste zoon, hoort nou aan. En hij is die nu ver ons is. En hij zegt dat hij tot ons gereed heeft, door zijn zoon. Also is Jezus Christus hecher en wird als irgendein van de oud-testamentliche Schrivers, wie is de Appenbohrung is nu, abgefällt en arm. Hey, Jezus, dat alles erfällt dat im Oude Testament is, en hij selbst is Gott zijn laatste woord to Menschheit. En zoals ik dat fähigend mal seht, wann Gott van uit dem Himmel rede wordt, dan wordt hij bloß dat zei dat Jezus al gezegd haft. Wie's in Wirklichkeit Gott sein letztes Wort käme nur ans durch den Gottessehen, meist 2000 jaar terug. Zoals hij Jezus zelf zei, dat de Heilige Geest wordt dat zienje nemen, dem voorzien, en wordt dat door de jinge wiezen, en de Heilige Geest en dem, dat hij der Johannes en Jacobus en Peter en Dr. Lucas en Paulus redde, heeft ons een volle openbaring gegeven van God. En nu dat hij een zeven bijzondere weg wiezen, hoeveel hij hem weet, die zin is. En ik zie me zeggen dat niet een van ons kan zeggen dat wie dat hem volle begrepen kennen. Behaar ik nu waarde, ik wil waarde den tweede vers lezen. Haft nu in deze laatste dag to ons gered, derg zien zin, dem hij bestemd haft alles te over, derg dem hij de welt gemaakt haft. Daar zijn hier twee zotsen die mij zeer wichtig zijn. Eerstens, hij zegt, dem hij bestemd haft alles te over. Dit is wat dat God zijn programma voor de toekomst openbaren deed. De Heer Jezus is de oor voor alles. Ober door es je woord dat we een beetje nemen bekijken zullen. Johan zegt dat alles is derg arm gemaakt, en ohne arm is nust gemaakt dat gemaakt is. Dat is in Johannes dat eerste kapitel. Also arm je heert dat al. De welt al is ziend, wie hij dat erschaffen deed. Also, hoe kan hij dan de oor zennen? Nou, wel we hier aanvangen. Hij kwam erop naar deze eerd en neemt op zichzelf onze mensheid. En de eerste mens en mensheid wordt de heerschaft gegeven over deze wereld. Wie doen dat vielleicht niet genoeg betonen, wil dat met zo weinig weer de eerste Mose gegeven is. Manchmal wanneer een mens toch een deel andere reden deed en wel wat provedietlich te maken, dan zegt hij dat wat provedietlich te maken met weinig weer. Nou, dat is wat Moses deed, als hij de eerste 11 kapitels en eerste Mose schreef. En als God de heerschaft over de wereld geeft, dat heet Adam, moet hij hem niet zo als een die de gode bezorgen zal, of hier en daar een paar beem planten en die bezorgen, oh nee. Als hij van heerschaft redt, meent hij heerschaft over de wereld en wordt een wereld weer. De ganze erschaffing wie onze zinnen macht een heerschaft. Meer zo dat wanneer hij regen wil hebben, dan kan hij zeggen dat het regenen zal. Ja, ik weet dat nu allemaal nog die dat niet regenen en de eerste tijd leveren weer door zoals een dijf die van de eerd opkwam en die alles bewässeren. Maar ik zei dat om wat klaar te maken. Wanneer hij wil hebben dat er zal een beetje wind zijn, dan weer door een beetje wind en zo weer. Hij houdt controle over de eerd en wat er veel te doen. Ober, als hij zin je deed, verloor hij dat alles. En als Jezus in deze wereld en hen kwam, neem hij mensheid op zich. En wanneer hij best en je worde, wanneer hij van de tekens deed, dan deed hij die en ieder poort van de natuur. Hij had macht even de natuur. Hij kon een storm stel maken, hij kon de walen stel maken, hij kon 5000 manen feiden. Hij houdt macht over dat. Jo, Jezus wordt alles over. Hij kreeg dat trek wat Adam verloren had. Zeg maar. Nu, dat zegt ook in de schrift dat wij zullen met of zijn met Jezus. Dat woord met of is een interessant woord. Hoe kan ik dat duidelijk maken? Vielleicht een beetje met zo'n als dit. Wanneer we deze radioprogramma over de lucht checken, dan zijn er manchmal mensen die een gewisse som geld geven willen, want ze sterven. En dat is dan zo opgesteld dat een poort zal te deze arbeid gaan en een poort te een andere christelijke arbeid. Dat is dan even reine oor. En wanneer dat dan gegeven is, dan kan die oor door met doen zoals hij wil. Ober manchmal zegt weer dat hij wil hebben dat zijn arbeid zal een met oor zijn. En dat meent dan dat de eigen dame de macht heeft over dat en dat dat uitdelen zoals hij dat ongediet heeft. Ik maak dat vielleicht niet klaar, maar daar is een onderscheid. Also, we zijn met of met Jezus, dat heet, hij heeft dat in hand en dat uitdelen door nou als hij wil. Hij heeft controle over de ganze Welt al. En jeft ons dort, wat ons nu fehlt, en wanneer we dan worden bij hem zinnen, na, dan wordt dat nog ganz wat andere zinnen als mij zo. En daar is nog wat dat mij interessiert. En dat is dat zoon dat we nog eenmaal over worden, is niet verjenkelijk, zoals dingen in deze Welt zijn. Dat kan niet weer verleren. En dat is nu im Himmel bewoord. Voor ons en God deed dat bewoorden, vriend. Dat is wonderbaar. Waarom? Wegen al dat wonderbare dat hij voor ons gedaan heeft, hij kreeg dat terug dat Adam verloren had, en nog veel meer. En nu zijn we met of met hem. En hij wordt alles over. En zo weet als ik weet, geen profeet had jemals zo'n verspreken. Nu is hier nog wat. Derchdem hij de Welt gemaakt heeft. De meeste tijd wordt het aangenomen als dat hij deze Welt erschaffen deed, en ik had dat ook zo even gezegd, wils dat er schwor dat anders te even zaten. Over dat woord dat we hier als Welt aangedeed hebben, is eindelijk een woord dat meer van tijden reed. Also, derchdem hij de Welt tijden gemaakt heeft. Dat meent dan dat het meer is als bloos een erschaffen. Dit heeft te doen, doormat dat als hij alles erschaffen deed, houdt hij een zwak voor alles. Dat weer niet bloos dat arm zo weer, dat hij nu eenmaal wat maken wordt. Oh nee, daar is een zwak en alles dat God erschaffen deed, en dat meent dan ook dat de Bijbel zo'n buitennatuurlijke boek is. Als God Adam maakt, deed hij arm en den gorde en den stalen en geef arm ene bedinging. Hij zal niet de vrucht eten van een gewisse boom. Nu, dat weer nus aanrecht met een boom of de vrucht. Ik leef dat weer zijn vrucht, over dat weer God zijn proef op den mens. De probleem weer niet met den boom of de vrucht. De probleem weer met dat poor en gorde. En jo, de mens moet gans en koor veelslag. En dan, jo, God houdt een programma, zeg maar. Hij heeft een zwak. En alles. En zo kwam dan nog een tijd lang, en woont God de mens op een proefstal, en hij geeft aan dat gezet. Nu leven we in de genode tijd. Dat is nu zo als we nu God komen kennen, en matten. We worden niemals en nen komen kennen, door dat gezet. Eerstens, dat we niet te ons gegeven. En dat tweede is dat we dat gezet niemals

tid. Dat alles immer ganz goed te tak je arbeid haft. De zon kämt jedes morgens ab to een gewisse tijd. Die is niemals te laat oder te tijdig. En de moon? Na jo, dat is correct zo. Meere jaren terug willen mensen op de moon wanken. En ze kunnen dat ganz correct uitgrabbelen en uitrekenen hoe ze dat aangunnen moesten, zodat dat luftschip wordt dan ook de moon trafen. Niet voorbijvliegen. Nee, vriend. Wij leven niet in een weltall die wild en uittak is. Daar is een zwak in alles. En de Heer Jezus is die deze weltall den zwak heeft.

Nu hebben we hier nog een lei gezegd dat wichtig is, en dat is dat redden, en dat is ook in de redden vers. Die dat afglans is van zijn heerlijkheid en je nevert verstelling van zijn werkelijkheid, die alles door zijn kracht het woord draagt, en als hij reinigend gemaakt had, zat zich dol aan de rechterhand van de majesteit in hemel. Dat woord majesteit kan ook majesteit zijn. Die dat afglans is van zijn heerlijkheid. Nu, dat is een zeer wonderbaarlijk. Dat woord dat ik afglans even zat ha, meent eigenlijk een roetschine met een halend licht. Klarend licht. Meer zo dat in eenem zin wenst, is aan de zon een goed beeld van dit. Dat is niet mogelijk voor ons karakter te weten wat de heerlijkheid van onze zon eindelijk is.

Eerstens is dat niet mogelijk, leek nog de zand te checken. Wanneer dat lang genoeg donen wordt, dan wordt een blind zijn. Op onze zand strolen, geven ons licht en ook het. En ik leef dat door, is ook gezondheid dat van de zand kent. En dat is zo als we van onze zand leren. Nu, wie worden niets van God weten, apart van de openbaring dat God ons gegeven heeft en zien, zeg maar. Hij is de afglans. Hij is dat kloret. Wie heeft God niemals gezien en worden ook niet, zolang als wie in deze wereld zijn? Du hast hem ook niemals gezien. Maar ik weet een deel van hem dat Jezus Christus, groot zo als de zandstrolen, met erwarmend en licht mee wordt van onze zand weten loten, zo deed de Heer Jezus ons weten loten van de voordat. Hij deed hem op een woorden. Nu, wanneer hij reed van een geneverd verstaling van zijn werkelijkheid, dan is dat zo als van eenem zijn je zegt, als een beeld en zo wieder op een beet Isa of de kapper gestampeld wordt. Dit is een beet schwer kracht en klaar uit te leiden. Mensen nemen nu beelden op, dat is een zeer klein beeld van hoe Jezus een beeld is van voordat. Ober, dat jij dieper als dat, eindelijk. Hij is een geneverd afbeeld van de ware God. En je kan zeggen dat Jezus Christus de openbaring is van God, wie hij God is. Hij is meer als bloos een beeld. Hij is ware God. Zoals Paulus zegt in Colosse 2, de 9e vers, dan de volle Godheid woont in hem charpelig. En dan is ons hier nog wat vergelijkt, dat vierde, en zij wat hij nu zegt van hem, die alles door zijn kracht het woord draagt. Nu waar dat, dit is een beetje schwer uit te leiden, zoals het werkelijk hier beschreven is. Hoe kan een dat zeggen dat de Heer Jezus de ganse wereld al hem gonen hield, bloos door zijn woord? Vielleicht wordt dat wat helpen, dat een beetje beter te begrijpen wanneer ik zeggen word, dat dat kleine beepje door in Bethlehem, dat in Marie er een schoot lag, helpless, gans afhängig van Marie, de ganse wereld al teweeg bracht met bloos een woord. En hij held dat alles toep. Hij held dat alles am gone, bloos te zien, maakt het woord. Zo wordt als dat is zeer schwer voor ons te begrijpen. Eindelijk heb ik dat niet ganz begrijpen. We moeten dat aannemen als werkelijkheid, en donen dat ook aannemen en geloven. Mensheid heeft zeer weinig geleerd van de macht en kracht die in de wereld al is. Zeer weinig. En dag heeft hij genoeg geleerd dat het tom engste is. Tom bijspel. Daar is wat in de wereld al, dat alle wegen is, en op Engels wordt dat atom genaamd. Wie heeft geen woord en plot iets dat ze goed dicht bijkomt, dat deutlich te maken. Op het kindstel zeggen dat alles dat in de wereld is, is opgemaakt van dat kleine ding. En dat is een zeer kleine ding. En wanneer ze dat spoelen, dan heeft dat wat dat een ganse grote stad vernichten kan met één knal. Also, wer hält dat alles toop? Nou ja, de Heer Jezus hält dat alles toop. Met een woord. Hij heeft al die macht en dat kleine ding in je leicht, en hij hält dat alles toop. En wanneer hij dat wordt gonen loten, nou dan weet je wat passeren wordt. En dan is er nog een lei, en waarde, wie heeft niet een goed woord dit te beschrijven, over ik naam dat roftrekken. Dat is wat ons op deze eerdbal hält, zodat we niet met eenmaal weggesmeten worden in de lucht. Wanneer je wat water en een arme hast, en du dat in een tlanderetje feestwesten aanjeten, dan kanst dat doen, wils door een natuurje zaad is. Dat zegt dat wanneer water uitgegoten wordt, dan wordt het roofvallen, niet een hecht worden. Wanneer die wat uit de hang valt, dan valt het naar de eerd, of op de vloer, en manchmal met zoveel macht dat het een twee breekt. Wie namen dat roftrekken? En Jezus held dat ook alles toop met zijn woord. Dat is interessant. Daar is dan ook nog dat vijfde dat hij van reed, en dat is, en als hij een reiniging van zin gemaakt had, zat zich dol aan de rechterhand van een majesteit of de majesteit in hemel. Dat is dan dat lezen van onze zin. En dat woord reiniging is een interessant woord. Dat meent wat dat gans reiniging wordt van ergens wat draakt of schwinst.
en dat dan ganzen goerijn een acht maken. Jezus jinkt echt een grote schwierigheid om voor onze zin te betalen. Maar hij deed dat welig. En maakt dat mogelijk dat wij kunnen gans rein gemaakt worden van zin. Gans rein, wils hij de schuld en volle betaald heeft. Zodat alles dat wij als mensen nu doen gebruiken, als de Heer Jezus aannemen, wils er eerst niet meer dat kan aan de schuld betaald worden, die is. Gans betaald. Wij kunnen niet toelaten dat die zal nog een beetje meer betaald worden, dat geht niet. En dat is de Heer zijn gave toe ons, maar wij moeten dat aannemen. Hij wordt ons niet bedwingen dat te nemen, maar hij deed ons dat een leven, wat hier zijn we bloos bij Jezus zijn geboorte in Bethlehem geweest, waar hij zijn heerlijkheid ons ziet zaten deed, en neem knechtsgestalt aan, en wordt zo als een mens gevangen. Dat is zo als de apostel Paulus dat beschreven deed in de Filipperbrief, dat tweede kapitel. Maar hier nu redt dat van dat kruis. En Jezus zijn offer door op dat kruis. We zijn nu bij Golgotha. En zoals ik zo voor kan zei, vandaag, nu krijgt, dat hij vergevenis voor zijn aanbieden te al den die dat aannemen willen. En wat dat is ganz umsonst. Dat kost die nust, eeuwig leven te krijgen. Jo, wanneer wij hem aannemen, dan wil hij haar dat wij voor hem leven zullen. Dat heet aan ere en ons leven, een goede woordje verbrengen en ons christelijke leven. Maar zoals de schrift zegt, wij zijn nu aangenomen en dem leefste zien. En o, mijn vriend, dat is zo wunderschön, dat eeuwig leven te hebben. Wij kunnen niet toelaten tot wat hij voor ons gedaan heeft. Maar wij kunnen hem ons leven aangeven, wanneer wij hem aangenomen hebben. Hij heeft ons ook veel gegeven voor ons christelijke leven. En we worden dat nächste Mal zijn. Wat dan, God zegen, mijn vriend.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Reimer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselbigen Radiosender, wo je nou horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

We hebben broeder en zusteren, gruisend in noem van onze Heer Jezus Christus, mocht de Heer in vader en gezegende dag schenken van jou. We willen van jou lezen in Epheser kapitel 6, vers 5 en wieder. En hier gaat het van jou over arbeider en de wiet, verhältnis in jaren onder. En we zijn

De preter zegt, wer nog vroeger gehad de vandoorische geschicht in de zest wordt, kon jeden trek blijven en zich met mij nog vertalen over dit. Dat doet duft. Dit interesseert hem veel te zoja. Ze blijft hij door en vertaalt zich met hem preter. Hij vertaalt hem dat hij met zijn oma woont en vertaalt hem ook wat zijn ziel van door weer wezen dat hij eindelijk wil uitgegonnen ten geld verdienen. De man vertaalt hem nog veel het, wenst hem een schone dag en bestelt dat hij het nächste moet zo zijn oma metbrengen. Als du van door naar huis kom, luurt zijn oma al zoeën om venster. Hij komt zo schaftig neen dat zijn oma dacht, na van door heeft er wel nog veel mooier geld verdiend. Aber hij gaf voor de paar kapiekes wat hij van door verdiend had en zei, oma, wilst du wo het van door weer? Het weer van door op ondacht. Du kost die nicht verstaan wat door is. Die zijn je door zo'n schone leute en die vertalen uit de Bibel, wilst du een schone geschichte doorstonen? En hij vang aan zijn oma dat te vertalen. Hij weer zo begeesterd dat zijn oma stil zat en zich dit alle onhoudt. Dan zei ze, jojo duft, het woord. Wil du woordst het alle? Nee, het woord voor de beste wezen. Dit is doorsteed voor wie ons priester mij al immer warnt. En zegt, dat zijn ganse vierdelen, die beden deschem Herrn Jezus naar God,

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

ons zo goed behandeld. En de tweede, dat we worden erkentnis treden over die wonderbare berouping in deze levende hoopning wat hij ons heeft. Hast u al deze levende hoopning? Ik hoop u haast. En nu is onze tijd voor vandaag waren voorbij, wel we nog toch beden en in haar en door verdanken. Lieve Heer Jezus, wie danken die voor deze zegeningen die wie im eerste kapitel van Epheserbrief geleerd hebben. Du hast ons die durch den Apostel Paulus gejeft. En wie danken die, dat wie die tjanen leren, durch den Wort. En wie danken die ook, dat wie nu een levende hoopning haben. Schenk dat jeder einer, wer deze Sendung hiert, deze levende hoopning ook kriegen mocht. Dat beten wir in dienen Namen. Amen.

De leverfuhrer in den Himmel haf ons de geleen het je boeren dit program van der waren uitgestrolen. En ik mocht alle touwheren welkom heiten en ook wensen dat de haar einem jeden beim touwheren mocht zeenen.

Die Wellenans van deel een gelijknis aan zijn, wat even een grote probleem reed en ganz bestemd ook einem jeden van ons besonders aangeeft. Dat handelt zich in deze boodschaft van deel aan dat verjeven. Dat van deze gelijknis weer, zoals einde van de andere, ook durch eine vrouw veroorzaakt. Aber ditmaal weer dat nicht een gesatzeslehrer, der dem Herrn Jesus die vrouw stelt, aber einer van zijn jünger. Dat gelijknis fing wie in Matthäus Evangelium, Kapitel 18, de Verse 21, der 35 beschreven. Nur dit leid, weil die dan taub uit Matthäus Kapitel 18, van Vers 21, der 35 lese.

andere programma's en alle CD's te hebben. Een CD met 2 programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 664. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 664.

Want je deze programma te zijn zendt, laat ons toch weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het medisch mag God zijn woord uit te strolen. Mocht God je rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog God met jullie, wat ons am einen Weg waren hier.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en de brood van het leven van jou is uw eerste kennis 10 eind wat het zegt. Dan is de kennis van Zaba te heren gericht waar de haar Salomo gezien had, kwam ze om aan met zware vrouwen af te proeven. Veel mensen weten het niet duidelijk waar wij deze rechte kennis zo ontevreden waren. Mensen denken veelmaal weinig over wat de mening en zwak van het leven werkelijk is. Ze gaan een dag naar anderen aan hun arbeid en doen ze bloos daarop dat om een werk ze aan hun loon geven worden. Dat is alles wat hun leven en houden deed. Ze gaan weer terug aan hun arbeid en als op een tredmil jeet hun leven weer. Zo is hun ganse leven. Ze denken gewoon niet aan andere zaken en als dat leven meer mening en zwak haft is dat. Andere mensen kennen de kennis van Zaba over God verstaan. Een schrijver schrijft van zijn ervaring. Hij zegt hij kon er zeer goed verstaan. Hij wist niet wat hem fehlen deed, aber wist ganz entschieden dat hem irgend wat fehlen deed. Keiner zei hem wat het weer, en hij mocht zich veel meer dat te vingen, aber kon ik. Hij verzocht dat in de natuurkantnis, bilderkunst, im theater, en met veel reizen te vingen, aber in een stede tevredenheid en vrede vingen, wie hij immer meer onvrouw en ontevreden. Dat is treurig, aber keiner vertelde hem van onze heiland. De heiland die met open arm zegt, komt alle naar mij, die je onge zware lasten gaan en bedrekt en meid zijn, en ik wil je door u geven. God zij dank dat van de eerste dag wordt meer van deze heiland zeichnis gegeven. Van deel wordt over de ganse wereld van de boodschap van Jezus Christus gereed. Van deel weet wie, dat de vredensprins voor al de zware vrouwen en bezorgnissen en aanzichten antwoorden heeft en ons kan voor hoofdje vrede geven. Terug naar de ervaring van de schrijver. Hij schreef dat hij nu ook weet dat door een levende heiland is die voor hoofdje vrede geven kan, een vrede die ook deze ervaring en tevredenheid geven kan. Deze vrede is de persoon Jezus Christus. Hij schreef, vandaan als hij in mijn hart neemt en mijn hart eenen deed, heb ik vrede en ruw en arm gevangen. Al ons hebben goud en geld, kan ons niet zijn vrede geven. Stalung en eer kennen ook niet. Onze scholing en wissenschaft kan ook niet vrede im hart brengen. Zes nust en zes China als Jezus, den Vader zijn einzige zijn, kan ons vrede im hart geven. Hij heeft een antwoord voor al onze vrouwen en bezorgnissen. Hij brengt vrede en ruw in onze harten. Hij brengt mening te ons leven. Mijn aanloding van jou is, wanneer du in dien leven die nog zwakloos en ladig vuilst en niet vrede in dien hart hast, dan du zoos die kennen van Zaba deide. Kom nu dem, der diene vrouwen antwoorden kan, de heiland Jezus Christus. Wanneer du arm voor die zelfs kennen leerst, dan wirst du ook zeigen kennen en zeggen, een arm heb ik vrede en een arm heb ik ruw.

Dit is het plaatje program De Gouden Oorrecht. Jun redner is Paul Klose. Schijn dat ik jun vanavond bereizen kan. Ik vrij me. Ik zie God dankbaar dafür, denn dat is niet selbstverständlich. God zijn nood heeft ons bewoord. God zijn leven is ook vandaag nog voor die en voor mij De Gouden Oorrecht. Omdat jij dat. Ook wanneer ik vandaag uit de Apostelgeschichte kapitel 13 lezen wil. Ik vind er zo veel Gouden Oorrechten, dat ik die niet mal alle in einem Programm nehmen kan, oder ik moet die ganz kort abteilen. Ik lud jund an, welle stel worden zum Gebet, en Gott dort sei, wat ons vandaag bedreigt, wat ons vandaag schwerfällt, en Gott lobe, dat hij so gut is, dat Gott leib is, dat Gott gnädig is, en dat ook in unserem Leben bewezen haft. Wie bede, himmlischer Vater, wir kommen nur die und wollen die danken, dass wir dort dürfen. Wir danken die, dass du uns in deinem Wort darauf belastest, kommt alle nur mir, die sie in ihr schwere Last zu gehen und bedreigt und meid sind, und ich will jund Ruhe geben. Dankeschön, dass wir dort auch von dort noch tun können und nur die kommen können. Du hast versprochen, dass wir Ruhe finden wollen für unsere Seele, auch von dort. Deswegen bid ik nu een bijzondere wijs voor die, wanneer nu zo bedreigd zijn. Laat aandacht de roe en die vinden. Neem aan de last af, die aan zo zeer bedreigd. Schenk aan dat licht van dienem heil, van dienem help, van dienem vrede. Dankeschön, dat u zo goed bent. Daarvoor wel we die loven en prijzen. Haar, en wanneer een toe hier van dat diene leef niet zijn kan, dan maak hem toch de ogen op. Dat hij die zijne in erkennen kon. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer.
1: In der vierten Lektion sah wieder der Schreiber fängt es im Brief an mit Gott und Jesus Christus. Er sagt, dass Gott letzthaft durch sein Sehen Jesus Christus zu uns gerät. Wir sagen, dass der Schreiber Jesus sehr hochheben wird und Wort Jesus nur für ein Platzhaft. In dem vierten Programm, wo wir seinen, dort der Schreiber probt zu erklären, wer Jesus Christus wirklich ist und wo alles durch ihn geschaffen ist. Wir wollen noch seinen, dort Jesus hat alles gedonnen, wo er braucht, um uns von unserer Sündenschuld zu raden und wo wir diese Radung können teilhaftig wollen. Ich lade ihn nur weiter an, in die Schuld zu bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns wiederlehrt von Jesus und wer er ist und was er hat für die und für mich getan. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen zu allen Töchern. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
2: Wir sind von dort bei den zweiten Vers gekommen in das erste Kapitel in das Hebräerbuch im Neuen Testament. Bevor ihr hier nicht sehr pinig mit uns an ihr Rechte, und dort ist es nicht mein Zweig, pinig durch dit zu gehen. Wie's wie geleven, dort dit ein Brief ist, der dem Herr Jesus einen besonderen Weg verstellen wird, und wie wollen an seine, so als Gott sein Heilige Geist, jeder einem von uns in sich geben wird, in die Herrlichkeit von seiner Person. Dort ist sehr wichtig. Ein Bibellehrer sieht das so als dit. Die Wissenschaft von Christus, die uns fehlt, dort wir uns bekehren können, regt nicht zu für christliche Wasser, aber verwärts gehen im Herr oder Heilung oder Vollkommenheit. Ich glaube, dort ist so. Er sieht dann auch, da ist ein Ding, dort uns fehlt. Und dort ist, dort wie Jesus besser kennenlernen. Dort ist, wo wir Wasser wurden in dem Herr. Wir sagen dort vielleicht mal hier in den ersten Vers, dass Jesus Christus höher im Wert ist als die Propheten, weil all die Propheten können mal steckwies prophezeien. Gott erlaubt niemals irgendeinem von den Propheten ein vollkommene Offenbarung zu geben, dort mit alles totgestellt wurde, dort eine sogar im Olden Testament kriegt. Aber nun hat Gott schließlich geredet, ganz und gar, empfallen und versichert durch sein Sehen. In Hebräer, das erste Kapitel, der zweite Vers. Haft nu in dieser letzte Tag zu uns geredet, durch sein Sehen, dem he bestimmt haft alles zu over, durch dem he die Welt gemacht haft. So als wir das vierte Mal sagen, das sagt endlich, dass Gott durch den Sehen geredet haft. He sagt, dass he in dieser letzte Tag zu uns geredet haft. Mir ist so das Wort uns, ist hier sehr wichtig. Er hat geredet zu den nämlichen Sortmenschen, zu denen er in das Olde Testament geredet hat. Und dort wäre dann Hebräer, der Jude. Und er sagt, zu den Vordersch. Und er hat dort getan, durch die Propheten. Also wäre der Vordersch im Olde Testament lebende, nehme ich an. Nun, wann Gott sein letztes Wort gegeben hat, in sein Sehen, Jesus Christus, dann ist dort sein letztes Wort zu uns, korrekt nu, in dieser Zeit. Als Jesus die drei Jünger in den Bauch genommen hat und da voran verherrlicht ward, und Moses und Elia dort kämen mit ihm zu reden, kam da eine Stimme vom Vater am Himmel, und die sagt, dit ist mein liebster Sohn, horcht no am. Und he ist die, die nu vor uns ist. Und he sagt, dass he zu uns geredet hat, durch sein Sehen. Also ist Jesus Christus höher im Wert als irgendein von den alttestamentlichen Schreibers, wie es die Offenbarung ist nu abgefällt in arm. Hey, Jesus, der hat alles erfällt, dort im Olden Testament ist, und he selbst ist Gott sein letztes Wort zur Menschheit. Und so als ich dort fähigend mal seht, wann Gott von dem Himmel reden würde, dann würde he bloß dort sagen, dass Jesus all gesagt hat. Wie's in Wirklichkeit Gott sein letztes Wort, käme nur ans durch den Gottes Sehen meist 2000 jaar terug. Zoals hij Jezus zelf zei, dat de Heilige Geest wordt dat zienje nemen, dem voorzien, en wordt dat tot de jinge wiezen, en de Heilige Geest en dem, dat hij der Johannes en Jacobus en Peter en Dr. Lucas en Paulus redde, heeft ons een volle openbaring gegeven van God. En nu dat hij een zeven bijzondere weg wiezen, hoeveel hij hem weet, die zin is. En ik zie me zeker dat niet een van ons kan zeggen dat wie dat hem volle begrepen kennen. Behaar ik nu waarde, ik wil waarde den tweede vers lezen. Haft nu in deze laatste dag to ons gereed, derg zin, dem hij bestemd haft alles te over, derg dem hij de welt gemaakt haft. Daar zijn hier twee zotsen die mij zeer wichtig zijn. Eerstens, hij zegt, dem hij bestemd haft alles te over. Dit is wat dat God zijn programma voor de toekomst openbaren deed. De Heer Jezus is de oor voor alles. Ober door is je woord dat we een beetje nemen bekijken zullen. Johannes zegt dat alles is derg arm gemaakt, en ohne arm is nus gemaakt dat gemaakt is. Dat is in Johannes dat eerste kapitel. Also arm je heert dat al. De welt al is ziend, wie zij dat erschaffen deed. Also, hoe kan hij dan de oor zijn? Nou, wel we hier aanvangen. Hij kwam erop naar deze eerd en neemt op zichzelf onze mensheid. En de eerste mens en mensheid wordt de heerschaft gegeven over deze wereld. Wie doen dat vielleicht niet genoeg betonen, wil dat met zo weinig weer de eerste Mose gegeven is. Manchmal wanneer een mens toen een deel andere reden deed en wel wat provedietlich te maken, dan zegt hij dat woord provedietlich te maken met weinig weerd. Nou, dat is wat Mozes deed, als hij de eerste 11 kapitels in eerste Mose schreef. En als God de heerschaft over de welt geef, dat heet Adam, moet hij hem niet zo als een die de gode bezorgen zal, of hier en daar een paar beem planten en die bezorgen, oh nee. Als hij van heerschaft redt, meent hij heerschaft over de welt, en wat in de wereld weer. De ganze erschaffing wie onze zin macht en heerschaft. Meer zo dat wanneer hij regen wil ha, dan kan hij zeggen dat het regenen zal. Jo, ik weet dat nu allem nog die dat niet regenen en de eerste tijd levert weer door zoals een duif die van de eerd opkwam en deed alles bewässeren. Ober, ik zei dat om wat klaar te maken. Wanneer hij wil ha dat er zal een beetje wind zijn, dan weer door een beetje wind en zo weer. Hij houdt controle over de eerd en wat door veel te doen. Ober, als hij zin je deed, verloor hij dat alles. En als Jezus in deze wereld en hen kwam, neem hij mensheid op zich. En wanneer hij best en je worden, wanneer hij wondertekens deed, dan deed hij die in ieder poort van de natuur. Hij had macht even in de natuur. Hij kon een storm stel maken, hij kon de walen stel maken, hij kon 5000 manen feiden, hij houdt macht over dat. Jo, Jezus wordt alles over, hij kreeg dat terug wat Adam verloren had, zei maar. Nu, dat zegt ook in de schrift, dat wij zullen met over zijn, met Jezus. Dat woord met over is een interessant woord. Hoe kan ik dat duidelijk maken? Vielleicht een beetje met zo'n als dit. Wanneer we deze radioprogramma over de lucht checken, dan zijn er manchmal mensen die een gewisse som geld geven willen, want ze sterven. En dat is dan zo opgesteld dat een poort zal te deze arbeid gaan en een poort tot een andere christelijke arbeid. Dat is dan even reine oor. En wanneer dat dan gegeven is, dan kan die oor door met donen zoals hij wil. Ober manchmal zegt weer, dat hij wil hebben dat zijn arbeid zal een met oor zijn. En dat meent dan dat de eigen dame de macht heeft over dat en dat uitdelen zoals hij dat ongediend heeft. Ik maak dat vielleicht niet klaar, maar daar is een onderscheid. Also, we zijn met oor, met Jezus, dat heet, hij heeft dat in hand en dat uitdelen door nou als hij wil. Hij heeft controle over de ganze welt al. En jeft ons dort wat ons nu feilt, en wann wir dann worden bij am zinnen, na, dan wordt dat nog ganz wat andere zinnen als mij zo. En daar is nog wat dat mij interessiert. En dat is dat zon dat wir nog eenmaal over worden, is niet verjenkelijk, zoals dingen in deze welt zijn. Dat kan niet weer verleren. En dat is nu am Himmel bewoord. Voor ons en God deed dat bewoorden, vriend. Dat is wonderbaar. Waarom? Wegen al dat wonderbare dat hij voor ons gedonen heeft, hij kreeg dat terug dat Adam verloren had, en nog veel meer. En nu zijn we met of met hem. En hij wordt alles over. En zoiets als ik weet, geen profeet had jemals zo'n verspreken. Nu is hier nog wat. Derkdem hij de welt gemaakt heeft. De meeste tijd wordt het aangenomen als dat hij deze welt erschaffen deed, en ik had dat ook zo even zat, wilst dat als schwor dat anders te even zaten. Over dat woord dat we hier als welt aangedeed ha als eindig een woord dat meer van tijden reed. Also, derkdem hij de welt tijden gemaakt heeft. Dat meent dan dat het meer is als bloos een erschaffer. Dit heeft te doen, doormat dat als hij alles erschaffen deed, houd hij een zwak voor alles. Dat weer niet bloos dat arm zo weer, dat hij nu eenmaal wat maken wordt. Oh nee, daar is een zwak en alles dat God erschaffen deed, en dat meent dan ook dat de Bijbel zo'n buitennatuurlijk boek is. Als God Adam moek, deed hij arm en den gorde en den stalen en jef arm ene bedinging. Hij zal niet de vrucht eten van een gewisse boom. Nu, dat weer niks aanrecht met een boom of de vrucht. Ik leef dat weer schijne vrucht, over dat weer gaat zien een proef op den mens. De probleem weer niet met den boom of de vrucht. De probleem weer met dat poor en gorde. En jo, de mens moet gans en koor veel slag. En dan, jo, God houdt een programma, zeg maar. Hij heeft een zwak en alles. En zo kwam dan nog een tijd lang en woont God de mens op een proefstal en hij heeft hem dat gezet. Nu leven we in de nood-tijd. Dat is nu zo als we nu God komen kennen en matten. We worden niemals en nen komen kennen door dat gezet. Eerstens, dat we niet toe ons gegeven. En dat tweede is dat we dat gezet niemals houden kunnen. We kennen niemals en ons zelfs, maar den moet komen den God opgesteld heeft. En hij kan ons ook niet door onze werken raden. Meer zo dat zal klaar en duidelijk zijn, to iedereen mens die klaar denkt, dat God ons niet door onze zogenaamde goede werken raden kan, wils we haar niet de fähigheid goede te doen. We kennen niet wat zijn moet komen. En hij kan ons ook niet raden, door werken die niet volkomen zijn, wils zijn moet is veel hechter als dat. En also, moest God een andere weg verbrengen. Also, nu is het der God zijn genoeg dat wij kunnen zelig gemaakt worden. Jo, Jezus is niet bloos de erschaffer. Hij heeft een zwak te alles wat in deze welt al is. Dat is gezegd worden dat deze welt al met zetter gewalt dicht tijd en ruim vlucht en dat het met eenmaal alles te bieden vallen wordt. Nee, vriend, dat is niet zo als het is. Zonder de zo reden, zei je dan, dat de welt al is zo als een koor die geen voerman heeft, en zei je pienig voort, ohne controle. Wadde, oh nee. Hoe lang is deze welt al nu al omgone geweest? Dat kan miljoenen jaren zijn, we weten dat niet. Hoe oud is deze eerd? We weten dat ook niet. Over een Jesaja bij 6000 jaar. Na vriend, wanneer deze welt ook maar bij 6000 jaar oud is, of er zal zijn, dat is een lange tijd dat alles immer gans en koor te tak je arbeid heeft. De zon komt je dat smorgens op tot een gewisse tijd, die is niemals te laat of te tijdig. En de maan, nou ja, dat is correct zo. Meere jaren terug willen mensen op een maan wanken. En ze kunnen dat ganz krijgt uitgrabbelen en uitrekenen hoe ze dat aangaan moesten, zodat dat lafchap wordt dan ook de maan treffen, niet voorbijvliegen. Nee, vriend. Wij leven niet in een wereld al die wild en uittak is. Daar is een zwak en alles. En de Heer Jezus is die deze wereld al den zwak geeft.

Nu hebben we hier nog een lege zaak dat wichtig is, en dat is dat redden, en dat is ook in de derde fase. Die dat afglans is van zijn heerlijkheid en je nevenverstelling van zijn werkelijkheid, die alles door zijn kraftje woord draagt, en als hij reinigend gemaakt had, zat zich dol aan de rechterhand van de majesteit in hemel. Dat woord majesteit kan ook majesteit zijn. Die dat afglans is van zijn heerlijkheid. Nu, dat is een zeer wonderbaar. Dat woord dat ik afglans even zat ha, meent eigenlijk een roetschine met een halend licht. Klarend licht. Mij is zo dat in eenem zin wenst, is aan de zon een goed beeld van dit. Dat is niet mogelijk voor ons correct te weten wat de heerlijkheid van onze zon eindelijk is. Eerstens is dat niet mogelijk, lijkt naar de zon te checken. Wanneer een dat lang genoeg doen wordt, dan wordt een blind zijn. Over onze zon strolen, geven ons licht en ook het. En ik leef dat door, is ook gezondheid dat van de zon kent. En dat is zo als we van onze zon leren. Nu, we worden niets van God weten, apart van de openbaring dat God ons gegeven heeft en zien zijn, zeg maar. Hij is de afglans. Hij is dat kloret. We hebben God niemals gezien en worden ook niet, zolang als we in deze wereld zijn. Du hast hem ook niemals gezien. Maar ik weet een deel van hem dat Jezus Christus, groot zo als de zandstrolen met erwarmend en licht mee wordt van onze zand weten lotte, zo deed de Heer Jezus ons weten lotte van de Vader. Hij deed hem op een woorden. Nu, wanneer hij reed van een geneverd verstelling van zijn werkelijkheid, dan is dat zo als van eenem zin je zegt, als een beeld en zo wieder op een beetje Isa of de kappen gestampeld wordt. Dit is een beetje schwer kracht en klaar uit te leiden. Mensen nemen nu beelden op. Dat is een zeer klein beeld van hoe Jezus een beeld is van Vader. Ober, dat je het dieper als dat, eindelijk. Hij is een genijverd afbeeld van de ware God. En je kan zeggen dat Jezus Christus de openbaring is van God, wils hij God is. Hij is meer als bloos een beeld. Hij is ware God. Zoals Paulus zegt in Colosse 2, de 9e vers, dan de volle Godheid woont in hem kerpelig. En dan is ons hier nog wat vergelijkt, dat vierde, en zie wat hij nu zegt van hem, die alles door zijn krachtje woord draagt. Nu waar, dit is een beetje schwer uit te leiden, zoals het werkelijk hier beschreven is. Hoe kan een dat zeggen dat de Heer Jezus de ganse wereld al in gonen hield, bloos door zijn woord? Vielleicht wordt dat wat helpen, dat een beetje beter te begrijpen wanneer ik zei word, dat dat kleine beepje door in Bethlehem, dat in Marie er een schoot lag, helpless, gans afhankelijk van Marie, de ganse wereld al teweeg bracht met bloos zijn woord. En hij held dat alles toep. Hij held dat alles aan gone, bloos ter zijn machtje woord. Zo wordt als dat is zeer schwer voor ons te begrijpen. Eindelijk hebben we dat niet gans begrijpen. We moeten dat aannemen als werkelijkheid en doen dat ook aannemen en geloven. Mensheid heeft zeer weinig geleerd van de macht en kracht die in de wereld al is. Zeer weinig. En dag heeft hij genoeg geleerd dat het om engste is. Zum Beispiel, daar is wat in de wereld al dat alle wegen is en op Engels wordt dat atom genannt. Wie heeft geen woord en plot iets dat ze goed dicht bijkomt dat deutlich te maken? Over kunstler zei dat alles dat in de wereld is, is opgemaakt van dat kleine ding. En dat is een zeer kleine ding. En wanneer ze dat spoelen, dan heeft dat wat dat een ganse grote stad vernichten kan met één knal. Also, wer hält dat alles toop? Nou ja, de Heer Jezus hält dat alles toop. Met een woord. Hij heeft al die macht en dat kleine ding in je leicht. En hij hält dat alles toop. En wanneer hij dat wordt gaan laten, nou dan weet je wat passeren wordt. En dan is er nog een lei, en wat, wie heeft niet een goed woord dit te beschrijven, over ik naar dat roftrekken. Dat is wat ons op deze eerdbal helpt, zodat we niet met eenmaal weggesmeten worden in de lucht. Wanneer je wat water in een arme haast,
en du dort en een schlanderetje feestwesten aanjete, dan konst dat doen, wils du een natuurje zaad is, dat zegt dat wann woter uitgegote wordt, dan wordt het roofvolle, nicht ne hecht voren. Wann die wort uit de heng fällt, dan fällt dat nur die ied, oder op de vloer, en manchmal met zoveel macht dat het een twee breit. Wie nane dat roofdrekken? En Jezus hält dort ook alles taub met zijn woord. Dat is interessant. Daar is dan ook nog dat vijftet, dat hij van reed en dat is, en als hij een reinigung van zin gemaakt had, zat zich dol aan de rechte hand van een majesteit of de majesteit en hemel. Dat is dan dat lezen van onze zin. En dat woord reinigung is een interessant woord. Dat meent wat dat gans reingemaakt wordt van ergens wat draakt of schwinset, en dat dan gansend goa rein en acht maken. Jezus jinkt echt een grote schwierigheid om voor onze zin te betalen, maar hij deed dat welig, en maakt dat mogelijk dat wij kunnen gans reingemaakt worden van zin. Gans rein, wils hij de schuld en volle betaald heeft, zodat alles dat wij als mensen nu doen de brokken, als dem Herr Jesus annehmen, willst du es nicht mehr, dort kann an die Schuld betont worden, die es. Ganz betont. Wir können nicht zuleihen, dort die soll noch ein Bett mehr betont worden, dort geht nicht. Und dort es dem Herr seine Gove zu uns, aber wie muss er dort annehmen? Er wird uns nicht bedwingen, dort zu nehmen, aber er wird uns dort ein Leben, aber hier sind wir bloß bei Jesus seine Geburt in Bethlehem gewaast, wo hij zijn heerlijkheid aan zijn zaten deed, en neem knechtsgestalt aan, en wordt zo als een mens gevangen. Dat is zo als de apostel Paulus dat beschreven deed, en in Filippenbrief, dat tweede kapitel. Over hier nu reed dat van dat kruis, en Jezus zijn opfer door op dat kruis. Wie zijn nu bij Golgotha? En zo als ik zo voor kan zei, vandaag, nu krijgt, dat hij vergevenis verzend aanbiedde te al den die dat aannemen willen. En wat er dat is gans om zanst, dat kost die nust, even het leven te trien. Jo, wanneer wie hem aannemen, dan wil hij haar, dat wie voor hem leven zelen, dat hij hem ere en ons leven, en goede woordje verbrengen en ons christelijk het leven. Maar zoals die schrift zegt, wie zijn nu aangenomen, en dem leefste zien, en o mijn vriend, dat is zo wunderschön, dat eeuwig leven te hebben. Wie kennen nus toelaaien, te wat hij voor ons gedaan heeft. Ober wie kennen hem, ons leven aangeven, wann wie hem aangenomen haar. Hij heeft ons ook veel gegeven voor ons christelijk leven, en wie worden dat nächste Mal zijn. Wat dan, God zegen, mijn vriend.

Want die gezien voor een, oder je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, oder vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overzeugung hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselbigen Radiosender, wo je noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Als hij wieder weer in de stad neen gekomen, daar stelt hij zich aan en speelt. Hij hoopt dat zijn viertel zich niet zo verstellen wordt van deze ijskalden wind, wenn hier aan de eitze puist. En ze vangt hij einfach aan te spelen. Als hij zag dat een paar mooie mensen komen, dan speelt hij dat luid, bewind zijn hond immer anfangt te dansen. En dat deed hij hond ook. De mensen lachten en schmuiten hem ook een paar kapekes in zijn metsnenner. Aber bald diente de mensen wieder, en zit weer bitter kalt bitte. En hij jent wieder en dacht, wo kon ik nog spelen? Zijn vingers deed hem ganz weise kalt werden. Wens met honsten kon man niet fiddle spelen. En zijn vingers die brennen al. Daar zag hij zo veel stroom ongetrokkene mensen jent in dat huis nennen. Hij stond en zet zich dat aan. Dan vroeg hij dem een man, is je vandoor een fest? Ja, zei de man, ne test wat je voet zennen. Oh, kon het hier ook wat spelen met de fiddle? De ankel lacht een beetje, en dan zei hij, na kom doch, nen, dat broedpoor is sowieso nog niet hier. De mensen fangen nog maar aan een tip te komen. Kost je hier den wat verspelen, dan worden deze vrijer. Ze kwam hij in zijn eerste gang nennen en vang er aan te spelen. De mensen worden stil en komen alle noden en horen. Dan speelt hij weer dat luidje, wo zijn hond nog omvangt te dansen. En de mensen die hadden veel vrede daarbij. En wens ze alle te tasten komen weer, werden alle zo vreugd en schmuiten hem ook een paar rubels nennen. O, nu weer duft vreugd. De een onkel kwam en klopperde hem op de schouder en draait hem nog geld in de hand. Ze tuipte wat schoon niet. Als hij vandoor zoveel verdoond had, dan pakte hij zijn viddel wat in, zijn hond te bezit, zijn goenstak en schwinde huis. Dit moest hij zijn oma wiezen. Dat werd al gans lood geworden en ook al zo het diester. Nu de winter wordt het zo het tijdig diester. Duf kom nena en schet zine oma al dat zelt in haar schut. O nee, Duf, dit kon ik niet onnemen, zegt zine oma. Zo veel geld hast du jetzt reje? Ze draait hem vast aan zich en wie ook zo geleidelijk. Aber Duf, wo hast du dit geld her? Et hoop du hast nog niet geslamd. Nee, oma, dat heb ik alles van mensen getreden. Zo je veld in dat van het spelen doet. De oma werd ook zo vreugd verdoofd, dat hij zo'n schoon het erlebnis van dat had gehad. Oma, mag ik goed water spelen, zei hij. Ja, zei de oma, aber Duf, je loopt niet dat het oma wordt, zo goed zijn. Het was niet in leven, trieven ook niet leun, dan trieven blus schel. En mol, dan is een dag, dat klopt het beter. Ze zien maar niet treurig, want het maar vlees niet zo goed geht. Duf freut zich al vandaag bij een schroepen. En hij gedanken had hij, wo hij maar wordt kunnen spelen en hoeveel geld hij dan verdoen wordt. Op een dag jent hij en speelt op ogen steed, op elk dag of het maar weinig geld. Hij jent in de neerste steed, en dat weer werkelijk zo zijn oma gezegd had. Hij trist vandoor eens van is veel. En aan vroeg zo schrijdelijk hij dacht bloes, wo kon ik mijn beetje opwarmen?

Hoe door gingen er meer mensen in. Hij werd stil en hierdoor werden mensen daar zonken. Hij ging ook niet in het huis. Hij wilde zich ook bloos een beetje opwarmen. Maar dan hield hij weer de mensen alle stonden en zonken. Hij had alle een leiderboek in de hand en zonken van 99 schoeptes lagen op de wees. En van ooit werd weer wasgerand. En van ooit schoepte werd zich in de bessen vervangen had. Pienisch had hij dit leid geleerd. De melodie leerde hij ganz bozig. En dan zong hij jaren luid met. Dit leidde vol aan. Dit had hij nog niet gehoord. Als dit leid uit weer, zag de Ola zich op een band aan. En een man ging de verre en sloeg de Bibel op. Oh, dit weer am schoot. Jaren had hij dit leid nog weer gehoord. Dit leid had hem gevallen van dem schoenen hoort. Opa, hij had gelet. De man ging de verre, sloeg zijn Bibel op en lees in Lukas 15. Hij lees de geschicht van dem goeden hoort, wend zijn schoeptes bewachen deed. En van dat ene schoepte, wend nicht meer bij de herd wil blijven, van dat schoepte wend wasrennen wil, in ene wei wil gaan. Van dat schoepte wend geloofd, dat we treten als de andere. En hij wird nog niet manke onder de lidden. En wie dat schoepte dan zich vervangen had. Wie dat schoepte nu, ob ook de vast hangt. En wat nu een wilde tier kom, kon het dat schoepte nemen en verrieten. Zo ze die preten zijn ook wie. Wann wie van God was gonna, wenn ons goede hoort is. En alleen zijn, alleen willen ons was gonna. Dan zijn we ook zo vast te vangen, dat van de dievel dan zemt, die ons ook kon verrieten. Waarom niet verrieten, aber nu zich rieten. En ons van dem goeden was roofbrengen. Zo moet de preter dat zo erwichtig, dat we alle zullen gunstig bij waar ons goeden hoort blijven. Dan stonden ze alle op en beden nog en zonken nog een leut.

0: maar 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

De grote God van het dwelte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat u deest doutjetje, wou du regeerst en vuidast olem zoot.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

De leiwafuhren en den Himmelhaf ans de geleen het je boeren dit program van der waren uitgestrolen en ik mocht alle touwheren welkom heiten en ook wensen dat de haar einem jeden beim touwheren mocht zeenen.

Die hier waren een programma over de radiosendung Licht vom Evangelium. Dat programma Licht vom Evangelium wordt van Family Life Network in Winnipeg, Manitoba hergesteld. En ze weten als dat het programma dat geestelijke leven in de christelijke familie stort wordt. Dat is ook aan ze weten dat mensen door deze geloven aan Jezus Christus komen mochten. We vragen ons dat die dit programma waren hartje willen. En ons wensen je weet als ook nu waren dat die door deze mochten in jullie geloven gestort op die mondheden getreist worden. We wensen je een goeden ontvang en God zijn rijken zegen. Op microfoon is waren je broeder en deiner, Jacob Funk. We beten ten aanvang nog hoop. Himmlische Vader, we zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid, dat je de radio met al de

Hoewel ons vandaag een gelijkenis aan zijn, wordt er een groot probleem reed en ganz bestemd ook einem jeden van ons besonders aangeet. Dat handelt zich in deze boodschap vandaag om dat vergeven. Dat vandaagse gelijkenis weer, zoals eenje van de andere, ook durch eine vrouw veroorzaakt. Aber ditmaal weer dat niet een gesetzeslehrer, der dem Herrn Jesus die vrouw stelt, aber einer van zijn jünger. Dat gelijkenis vinden we in Matthäus Evangelium, Kapitel 18, de Verse 21, der 35 beschreven. Nur dit leid, weil die dan taub uit Matthäus Kapitel 18, von Vers 21, der 35 lese.

De kennis lijkt een wijzenknecht in gevangenis stoppen, wat hij alle schuld betoeld had. Dan sluit Jezus dit gelijkenis af met deze woord. Hoor goed aan. En zo wordt mijn himmlische Vader dat met einem jeden van jen maken, wanneer je een broeder niet van harte vergeven. Deze woord hebben al vele mensen getroubeld. Einige Bibellehrers willen behaupten dat Jezus niet meint, wat hij zegt. Ze meinen dat Jezus niet meint dat God ons in de hel in een schatje wordt, wanneer wij niet vergeven wat ons aanrecht gedaan hebben. Zij leven Jezus zegt het bloos om te betonen hoe wichtig dat is dat wij andere mensen vergeven. Andere geleerden leven dat Jezus meint wat hij zegt, maar dat wij niet voor onze tijd gemeint. Zij wij niet ook vaak, oh dat is niet voor onze tijd gemeint, dat wij dan zo gemeint, voor die mensen. Dat wir für die Juden, wat onja dat Gesetz lebte, gesagt, en haar für uns keine Bedienung, wils wir nicht onja dat jüdische Gesetz leben. Wir waren durch den Glauben gereicht en nicht durch unsere Worte. Sei leibe Gott, seine Vergebung hängt nicht davon auf, ob wir andere vergeben. Tien wir bloß dann von Gott Vergebung für unsere Sünde kriegen, wenn wir unsere Mitmenschen alles vergeben haben? Ich leibe, dat Jesus Christ dort meint, wat hij zegt. Dat jet damit zo als Johannes vom Leibe schrift. Hij schrift, wer du sagt, dat hij Gott leeft en hast ober seinen Bruder, der is een Leiner. Dan wo kan hij Gott leeven, den hij niet ziet, wann hij seinen Bruder niet leeft, den hij ziet. Mat wie dan onze Nächsten eerst vergeven, eier wie met Gott seine Vergebung rekenen kennen? Ik verstoe dat zo, dat God zijn vergeving dicht den dood en opstonden van zijn zin, Jezus Christus voor ieder zind, die al begonnen is en ieder zind, wat nogmaals begonnen worden wordt, door is. De vergeving van God zijn zin uit is door. We kunnen het over als God zijn kind zijn vergeving aannemen, wanneer ik niet willen zie, mijn nächsten datzelfde aan te bieden. Is er dan een onderscheid tussen vergeven en vergeten? Ik hield mal een predigt over vergeving, en in die predigt zei ik dat het geen vergeving heeft, ohne te vergeten. Nu de aandacht kwam een broeder naar mij en zei dat hij daar niet met overeenstemt. Hij leidt einer muss dem Nächsten vergeven, aber einer muss nicht vergeten, wat hij am Anrecht gedaan had. Hij leidt am Hauptort in zijn christliche Leven, wann hij zich immer aan zijn erinnern deed. Zoals ik over God zijn woord verstoor, heeft dat geen abrechte vergeving ohne te vergeten. Zag ik niet als himmlische Vader zelfs, dat hij onze zinde door en meer versenken wordt, wo dat am diepsten is, en door niemand meer aan denk je? Wann wir op deze ort vergeven worden, wo wir nicht immer voets alles verdeeld kromen, wordt einer ons allemaal alles eier, Anrecht gedaan had, wann ons dezelfde mens Anrecht deed. Jezus zegt te Petrus en te ons van deel, dat we niet talen zullen. Wel vöke einer ons Anrecht deed, kreit ze Gott nicht, als Gott nicht talt. Gott mat mij bestemt vöke meer als 100 Mal den Dag vergeven. Du sagst vielleicht, aber so vöke mal sind ik niemals in einen Dag. Vielleicht nicht, aber vielleicht doch. En vielleicht sogar noch meer mal. Gott ist heilig und gerecht. In ein heiliger Gott kann keine Sünde verdrehen. Deins muss Kreuz sein Sehen am Kreuz sein Blut verjäten und sterben, dort wie ein Genode für einen heiligen Gott, der ich arm kommen kann. Gott nimmt unsere Sünde sehr ernst. Aber wenn wir arm am Vergebung beten, schenkt er uns die, aber wir bloß und so weit, als wir wollen sind, unserem Nächsten bedingungslos ihre Fehler zu vergeben. Hast du deinem Nächsten alles vergeben, was er die Anrechte ohne hat? Am Ende vom Gelegenheit sagt Jesus, in Kreuze wird der himmlische Vater dir auch nicht ihre Sünde vergeben, der andere ihre Sünde jen Ernt nicht vergeben. Jesus vertelt in dit Gelegenheit, wie es Petrus am gefragt hat, wie viel Mal er einem vergeben soll, der jen angesündigt hat. En Jesus seine Antwort 70 mal 7 mal will uns einfach sagen, dass wir nicht talen sollen, wenn es darum geht,
andere mensen te vergeven. We beten nog eenmaal toe. Herhelp ons onze nächsten zo te leven als du ons te eerst geleefd hast en zo te vergeven als du ons verjeefd hast. Zeg nog waarde jeder einem, der van deur je harst haft. En Jezus in hem nomen. Amen.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 664. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 664.

Maar niet deze programma te zijn zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons waarder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons am einen Weg waren hier.

0: de klok is om met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Een schönen Gruß, Leiva Hira. Welkom hier met een goede Noorrecht, applaudig, uit zie Adolf Enz. Manchet, wat wie in de Bibel vinden, kan ons leicht te Anfang wunderen oder sogar stutzig maken. Wie lezen daar zoveel wunderbare, groß wat je, buiten je weinliet en een helle schrift. Dat jeft dan ober ook andere Geschichten, wo wie ganz je weinliet mensen vinden. Ik denk daar zum Beispiel an Jesus zijn familie. Van Josef wordt je bloos am Anfang een Bet wat je zegt. Ober zijn Mutter en zijn Breider worden Lothar ook nog genannt. In dat abvallende, wens voor mij, is dat schijnbaar zijn Mutter en zijn Breider to eine Tijd nicht leefde dat hij van God geschickt werd.

Uiteindelijk antwoordde dat volken ook zo als de Johannes. De Joden hadden een verstelling van de Messias. Die wilden aan regeren en die wilden ook de ruime route drijven. Zoals David in het Oude Testament wilde hij Israël regeren. Dit tijdje moet zij vast en de Joden er het schaapje zitten hebben. Maar Johannes ook een buiten gewijnlijke diener van God weer, kon hem dat toch ook dit tijdje in verstelling van Messias door hen gebracht hebben, Jezus te vragen of hij dan nu werkelijk die weer den God gescheid had. Wie hebben je ook zo onze verstellingen daarvan, wel God handelen deed oder zal? En immer war dat wunder wie ons, oder waren ze gewoon stutzig, want de zaken niet zo ran als wie met je redend hadden. Wie meer je ons God zien willen te doen, en even onze willen te stalen. Wie schaufen voor God, zo als wie meinen dat het rechtig is. En doch kämt manche het volken ganz anders, als wie je dacht hadden dat het zal. Ik denk God handelt met ons zo, damit wie immer ganz van hem afhängig blijven. Wann wie mal unsicher worden, seht wie desto meer God zien willen im Gebet. En dat is goed voor ons. Wie kunnen ons in allem ganz op God verloten, ook wann wie nicht alles verstonen. So met deze gedanken sluit ik je af en breng je te laatst nach dit leid God zien genoten.

Good morning. Na, has schon geschluppe? We verken must in alarm van de pieperbette dan is op een boing wees. Ik kan nog mol mensen er alarms zijn in de stallen zich alle 2-3 minuten freshen alarm dan der in de olde holwersten verhe olde langsam verzeker dem broeder op te wormen dat ook te tiet opwaartje dat. Zo. Zijn een mens gejaft dat. Dat jet je ook zeer gaat. De techniek, de laat je ons van de eerste dag. Alle hond. Zaken wat. Hoe we dan moel ze op Engels gezegd. Special zijn. En. Bij mij is dat niet zo. Mij reikt een alarm al. Gans te wat moel ze zei. Mij ooit een alarm al zeer je nieuw. Dat ik opstoen zal. Wanneer ik dan bij dan fijn geschlupen heb. Wanneer ik dan ze bezal, wakker ze dan als met de alarm in werkelijkheid, zou je welkom. Dan haf einer zich al ze ihre molen run gedreht. Dan vraagt einer zich plus dat dat nu al niet meer ze bezit streek als wanneer einer abstaat. Teddy redt hier Christoph. De hier staat program Tim Kaffee en Mate. En bediene fortwenschig diene scheine Reisen wie onze Gemeinschaft hier im Kranz, want dat alle Stahlramans as ne scheine Tieten geiden en geiden Empfang. Zes man dat sagt, wann man bloß über Radio redet hat, wenn's nach Mul röschelt je dat nach dem Bett. En hier door ein Töchira, der hat dat al uitgefangen, der Leedbal beutscholt en dan röschelt dat nicht ganz so sehr. En dat as wel ze. Nicht alles half bloß positive Siede. Wir haben von der Uhr Dienstag, den 2. Juni 2026. Von der Uhr wurmt es ab bei 23 Grad und wird möglich bei 13 Grad Celsius. So passen das Wetter. Und das nächste, hör ich uns mal den Leuten an.